As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: nie, man.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

se parke, my tuisdorp, ver weg van die stad se lawaai. Waar die kinders na skool in die mille kon speel en baljaar. En een dag sien ek een klein dochterkie, een kant alleen. Met traantjies wat rol oor haar sproet gesig heen.

laat van jong wees verberg, soms een hou hart zeer pijn. En een dag sien ek spruikies weer en my hoos daar verdwaas. Van die lelijke henkie verander

0: middel van die nacht laat het roos, bro. Vind dat je de mozzarella, ja, bro. Kaas elke dag, elke avond, bro. Ik hou van kaas, bro. Middel van die nacht laat het roos, bro. Vind dat je de mozzarella, ja, bro. Kaas elke dag, elke avond, bro. Ek hou van kaas.
1: Is jy een medische noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy een werkgever of by een maatskapie waar jy verantwoordelik is vir anderse gezondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Iemandsdorp, Potensie, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 086 061 061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of reik uit op sosiale media.

Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie. FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Bebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
2: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AD-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur een boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

0: Die klanke van Anton Goosen met Geel Perske Reën. Net voor het Gerard Stein met Hoenderhok, hy is die Franja met lisensie en Angel met Ek Huil Oor Jou Tyd. So 16 minuten voor 3 ongelukkig tyd. Amper vir my om te groet. Beeknik staan natuurlijk reg met die Beeknik Drive. En hy vat die stier wil oor by my nou vir jou geselskap tot net so voor 6 vanmiddag. Boodskapie van Isabel. Hallo Etienne, dankie vir die muziek. Ek ontlar my lyfies een bykie skit vanmiddag. Sê net vir my man, en ek is lief vir hom. En Isabel, wel en vir Michelle Dominique en Jacques, opa en oma, lief julle baie dankie dat julle vir ons kon keier, dat julle moet allemaal veilig wees. Dankie Isabel vir jou boodskap, ons waardeer jou opreg. Tyd so 16 minute voor 3, ek groet net hierna.
1: Krane drup, toilette lek, wat nou?
2: Bel Johan Plammer.
1: Johan Plammer!
3: Waterprobleme,
1: weg in een hoogbank.
3: Van geezers, Jojo tanke, krane, toilette, alles reg met Johan Plammer. Gebarste pijpe, ondergrondse pijpe, lekkasies of waterdetectie. Ook septische tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plammer los het vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plammer. Bekostigbare prijse, 079-3. 8-2-4

Hey, lekker zon, zonneke. Spreek niks samen met jou, de Big Nick Drive. Dank je voor die boodschappen, Stuart, wat gezegd. Ik klap om het, toen zal ik tanden strak beginnen, niet vroeger. En hij zei vandaag zijn topic. Ik zit op mijn bed in eet, zei hij. Altijd vermaak, zie speel al mijn gunstelingen. Dank je, groet, ja, mijn plezier. Is blijlig geniet om. Je weet, zolang ik een paar liedjes speel wat je van nou. Al is daar hier en daar iets wat nou nie misschien jouw favorite is, zie. Soos ek altyd sê, is dit my bietjie sagter, is dit my hart, val op 'n donderdag. Hi, Big Nick, ek en my seun Wessel sit by die TV en eet. Geseënde middag en veilig reis toe. Dankie, Yvonne. Sy sê, ja, daar by die TV. Hallo, Big Nick, baie welkom vanmiddag. Ek het hierdie twee woorde raak gelees, prakteer en trakteer. Trakteer is vir my baie bekend, prakteer minder bekend. Annelien, kom ons kyk, nee, sy lag net, by die tafel, radio aan op Luister FM, sê Eugene, dis altyd aan op Luister FM, geen TV, geen cellfoon, eet en gesels. Ons praat oor jou aandete, dis die vraagie wat ek vraag vandag, sy topic, ek wil by jou hoor, is daar vereistes, hoe moet julle dinge doen? Wanneer jy nou jy aandete te geniet. Ek is groot gemaak om by die tafel te sit en eet, sê Janine. Dankie Janine. Karen Kap sê middag nie. Wanneer ons as familie saam eet, eet ons by die tafel. Ek is echter alleen so eet by een klein tafelkie. Radio kan aanwees, maar geen TV en geen cellfoon nie. Ek dink ook, ek weet nie, as ek

planten brandewijn. Die geraas en stofontein. Hij is die blaf in elke brak. Hij is die slijm in elke slak. Braai zij worst onder die brug. Hij en meiden op zijn rug.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Kijk, kijk. De zon staat aan de hemel. Het is het einde van de nacht. Ik was verdwaald in het donker. Ik vond mijn weg terug op de tast. Vroeger was ik rijk aan woorden. Ik ben verstild. Ik ben veranderd.

Ik leer als kerven op je grond. Ik heb mijzelf leren kennen. Als helden en als een hond. En dat is nou zo mijn oor. Van al mijn voeten en geweld. Want ik ken nou

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

you was my girlfriend. Yeah, dann was ich your boyfriend. I think you was my girlfriend. Yeah, dann was ich your boyfriend. Zo kon ik samen met mij naar mijn New York bij reis. Dat ik je kan